vrienden. Ver bij die blauw zee. Speel zij die mooiste melodieën. Haar vingers kennen die pad opgesluit.